0: on your shirt.
1: Put your hands up in the air.
2: Actie, je moet echt gassen. Oké, iets
3: goed. Dat ging hier staan.
4: Wel lekker of Erik.
5: Ah, bro, wat bij. Kom op, man. Blag niet. Ik word wat voor. Ik word wat aan mijn naam.